De evangelist Billy Graham heeft een boek mal over de Heiligen Jezus geschreven. Ten aanvang vertelt hij volgende geschicht. Een häuptling van einem Indianerstamm kwam einmal bij de meer. Dort zag hij zum ersten Mal. In zijn mensen hadden dat ook nog alle nie gezien. Na jent hij door een eindje en meer nen en schaap zijn gefäß vol water. Hij wil zijn lied ervan vertalen en aan dat water wiezen. En dan zegt Billy Graham, dat wanneer wie vom Heiligen Jezus reden, wie wel niet meer weten, als dat gefäß vol water empfehlig zu dem grauten Meer wie. Jo sei ja viel es ein Wort über en van dem Heiligen Jezus gezegd en geleerd. En alles is maar een ganz kleiner deel van am. Aber eentje wie bestemd sei, so als de jinger dan erlebde, dat ihr leven veranderd wordt, als de Heilige Jezus in ihr leven nankom, so tjen wie dat ook. Jo, en jeder van ons, et en du, tjene Gott zijn Jezus en ons erleven. Wie tjene nicht mo, wie seele dat ook. Hij wil ons drieven en leiden. Hij wil ons uitrasten en broken om ons God zijn tjener hier te leven. Jo, Paulus zegt zowel zo, die van God zijn Jezus geleid worden, dat zijn God zijn tjener. En Pinkster heeft God ons dat meelig gemaakt. Also, wel doch dat nu leven. Met deze wereld sluit het je dan af en breng je nog te laatste tijd vergeet niet te danken.

En nu komen we bij dat zevende, bijzondere woord, dat je zegt wordt van hem. En dat is in Hebreeën, dat eerste kapitel, de vierde vers. En er is zoveel hekje gestalt als die engel, als hij een veel vertrouwelijke genomen, je arbehaft als die. Hier is ons nu gezegd, dat hij hekje en weet is als die engel. Dit is nu een poort van wat gezegd wordt, derg dat tweede kapitel. En dit is alles dat Jezus hekje en weet is als die engel. Engel hadden veel te doen met wat passiert in dat Oude Testament. Dat zegt in de schrift zelfs, dat dat gezegd gegeven wordt, derg den dienst van engel. Wanneer een Oude Testament lezen dit, dan is het goed in te worden dat God voor een engel brukt. Dat wil ze goor dat de twee goldene engel gestalte, door even in je noderstoel weer en de allerheiligste stoel en in aandacht zelt. Jesaja had een visioen van seraphim. En in de laatste dag, nadem dat de gemeente uit deze wereld uitgenomen is, zoals beschreven is in het openbaringsboek, dat door een engel dienst is van je recht, dat passeren wordt. Daar zijn nu bibelleren die zeggen dat de engel nu geen dienst heeft wat Christen aanbelangt. Die bestedje dat er nog niet in het Nieuwe Testament is, dat zegt dat engel nu in deze tijd Christen dienen doen. Ik denk is dat we de Heilige Geest in ons hebben, also is het niet nodig dat we engel dienen zullen hebben. Ik versta zeer goed wat ze zeggen en ik wil niet strijden doorwegen. Ober mij is zo dat de Bijbel dat ondersteunt deed, dat er tijden zijn van engel ons dienen. Ik weet dat er te veel Christen zijn die ego van engel reden, dat ze engel je zijn haar en zo wieder. Mensen vergeten dat de beze jester zich zo verstellen kennen als goede engel. Ober den het zwak is ons Christen te vernichten. Wie zullen ons leven beschaften met de Heer Jezus en met God zijn woord? Ik weet van Christen die zich verloten op engel. Aan te leiden wanneer ze entscheidingen maken moeten. Dat is gevaarlijk, vriend. Dat zullen we niet doen. Wel we ons leven beschaften met God zijn woord. Dan wordt de Heilige Geest ons leiden kennen. Over een betrek naar engel. Mij is zo dat engel doen ons dienen over een weg dat we je weinig niet van weten. We worden door een beetje meer van reden wanneer we bij dat eng van het eerste kapitel worden komen. Ober ik zie zeer dankbaar dat we nu niet brukken derg engel naar ons God komen. We hebben hem Heer Jezus Christus. Hij is ons stalvertreder en al onze verwantschaft met God. Wanneer u hem Nieuwe Testament lezen deest, besonders in de vier evangeliumsbeke, dan wordt en worden dat Jezus door van reed dat we nom voder komen kennen en Jezus zien nomen. To zijn jenge zei hij een dag dat ze bij dan niet houden en Jezus zien nomen je beet, ober dat ze nu zullen zoals dat beden. En jo, dat is gans in ordning, want we beden dat we dan om eng van ons beden, dat zeien en Jezus zien nomen. Dat meent even dat wat we nog vragen stemmen zal met wat de Heer Jezus wil willen hebben van ons. Jo, Jezus is veel hekje en weer.

0: Tinja, dit is de Tinja-stund.
1: Dit is de Tinja-sending van SW Radio Segenswelle. Ik vrij me dat du vandaag dabei bist.

0: Op en dag slingede Bernd under der. Wer kon dit zijn? Ömer en doftrische soja zelden, jas. Mål komme de tingene doft. Og bevind sig så humpel, jint med amme venig schöne spels te spelen. En så trische ik venig jast. Oba doa, wärst den dobles ohne der. Dit wieder öle onkel Poitas, wenn sie strok an de gemeinde gerät hod. Hoi kom, en sitte de Ömer, ik moet met hun mal reden. Mie reden? Jo, je zijn toch doofzinnen Ömer? Jo, dat zie het. Es wil me een doof vragen, waarom humpelt hij doofze? O, jo, zei de Ömer, dat is een dame geschicht. Als doof nog ganz klein weer, is hij de mamel van arm gevallen. En dan is dat wat met de haft passiert. Dat boontje was van dan niet zo. Dat boontje had niet meer zo veel kracht. Wat er dan passiert is, wordt zo'n mens. Kort nu dat starf zijn pa. En de ma, de versproek, ze moest nu gaan in een grote stad en door veel geld verdienen, dat ze met doof moet kunnen dokter, dat ze voor doof ook zeiden kon. Zo is ze naar Moskou gegaan en is niet teruggekomen. Dat zijn nu toch al meerdere jaren. En echt een doof leven hier zo alleen. O, zei de onkel Poitas als een stukje nieuwe dochter, het heeft een goede vriend, en dat is een dokter. Kan hij doof maar metnemen, dat deze schoen doof ontziet?
1: Na, dit weer een ganz interessanter bezoek. De Herr Poitas van de gemeinde stond, en de Ömer hielt sich alles an. Wat meinst du? Wat de Ömer te am vertrühe habe, will se, wie dat se aufgelehnte se Menschen gehen, Eva. Et sie mal gespannt, was se reagieren wird.
0: Jo, jirn, sagt der Ömer. Et hab nur sto jen. Ze rübt ze Duftnoder und vertelt auch am dit. Jo, Duft freut sich. Vielleicht kann er mir helpen worden. Dann wird er nicht mehr ein Humpel. Onkel Poitas nahm am Fuß mit in sein Fuhre in ein Todkrankenhaus, wo sein Freund arbeitet dort. Dort untersucht am und sagt, na, es wird nicht sein, dass hier nur Stomake ist. Ik kon me voorstellen dat we aan het opereren waren en hij nu hier wat veel gymnastiek maken, kon ik me voorstellen dat dit wat wordt worden met hem doofd. Oh, nu vrij doofd zich. Doofd, du kost morgen al komen. We hebben plaats vrij in ons krankenhuis en we nemen die op. Doofd vrijt zich. Als hij naar huis kwam, stelde hij zich allemaal bloos voor. Würdet wird seine, wann heu wird gesund seine. Sicher, wie am das Säuerschwur von seiner Ömer war. Wenn's der Doktor sieht, fort, dit wird leine dir. Geläuf nicht, dass du am ohne oder zwei Wert war der Tüßwurst seine. So packte ich seine Viertel.

en hij dacht, wanneer ik er zoveel tijd heb, kon jij ook nog fiddle spelen. Tot ze vol de dokters en de krankenhuis ook zo ja, van doofd en gang zoot en met zijn fiddle speelt. Schoot weer hem, dat zijn hond niet kon met anderen zijn. Na dem bangt hij zich ook zo ja. Zijne oma kon hem nog bezitten, aber de hond, die doofd in de krankenhuis niet nennen. Hij zong ook veel. Am leusten zong hij dort leut van de 99 Schubtes. Wenn alle bei ihr hart bleiben und von dort ohne, wenn wir waschen rennen.

0: Oh, aber nu kon ik niet mijn oma tenten krijgen mij bezeten, zei Duft. Als ze zag dat zijn oma dat ze daar kwam. Ze vertelde krankenschwester ook de oma de schicht. De oma is echt wat gans wotendig.
1: Dit kon ik mij krijgen verstaan, werd het is,
0: zei ze nu zo erg streng.
1: Dit kon bloos Duft zijn ma zijn. Wieder kon zich tjone zo vervieren bij deze weet. En wanneer du krank is, dan is er ook richtig zo. Du zal nog veel krankheid trien.
0: Aber oma, waarom redst du zo over mijn mama? Zei Duft en pak daar aan de hand.
1: Du vrouw, heeft die faule lute. Du vrouw heeft die het leven kapot gemaakt. En du heeft die verloot als du klein wirst. Wanneer du nu krank is, dan zal ze krank zijn.
0: Aber oma, de predigen ze dan sowieso verzeihen de andere. Blöße kon Gott ans ook verzeihen. Immer so doof wie nicht sein. Die Krankenschwester zieht sich nochmal an und sagt, na doof, weißt du Adam besete kommen? Jeren will ich dort. Er vertelt sich erst noch ein Bett mit seiner Oma in der jinten Hüs. So jinten Hüs und dacht viel über dort nur, wo doof er von dort geliert hat. Duft hat er geliert, zu verzeihen. Duft hat er gewesen, dass wir nicht dürfen, so nur drogen sein. Sie ging in den Hüß und musste viel über diese Welt nur denken.

0: Du des noch immer nur frühes mit Hoppling harche. Carol haft noch ein passendes Gedicht für uns, wot uns ansporene wort, aus frühes.
1: Eklei, wer dit geschrieben haft, haft an dessen Vers gedacht in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 6. Da les wie so. En de Haar jun Gott, wot jun vom Hort gehörsam morge. En je in june nokome, wore dem Haar jun Gott met dat ganze Hort en met de ganze Seil goud zene. Zo woi je wiese, dat je mije heere en je woorde appelengd en goudet leven habe. Op alles wat aan ze heng onfote, lood wie een finja drok, on wijn en meible, on deret schnijp, tijdig en biertja. Wan wie die onfote, lood wie ans tiertjen. O bitte, wo emma ek vandoor go, halt mi een drok lote van mijn hoort. Een hoortdruk van metlied, van verstandnis en lijf. Een hoortdruk van lijftoligheid en echte betjammernis. Mocht mijn hoort een eenzame noba onscheren,

Die evangelist Billy Graham heeft een boek mal over de Heilige Geest geschreven. Ten aanvang vertelt hij volgende geschicht. Een häuptling van einem Indianerstamm kwam einmal bij de meer. Dat zag hij zum ersten Mal. En zijn mensen hadden dat ook nog alle nie gezien. Na neemt hij door een eindje am meer nen en schabt zijn gefäß vol water. Hij wil zijn lieden van vertalen in andere water wiese. En dan zegt Billy Graham, dat wanneer we van Heiligen Geest reden, we wel niet meer weten, als dat gefäß vol water empfehlig tot dem grote meer wie. Jo sei ja veel es en woord iwad en van dem Heiligen Geest gezegd en geleerd. En alles es mo een ganz kleiner deel van am. Ober eintje wie bestemd sei, so als de jinger dan erlebte, dat ihr leven verändert ward, als de Heilige Geest in ihr leven ankom, so tjen wie dat ook. Jo, en jeder van ons, et en du, tjene Gott zingen Geest en ons erleven. Wie tjene nicht mo, wie Seele dat ook. Hij wil ons drieven en leiden. Hij wil ons uitrasten en broken, om ons Gott zingen tjene hier te leven. Jo, Paulus zegt sogar zo, die van Gott zingen Geest geleid worden, dat zijn Gott zingen tjene. Und Pinste hat Gott uns dort mehlig gemacht. Also, wähle doch dort nur leben. Mit dieser Welt schließt ich hier dann auf und bringe hier noch die letzte Leute für jeden nicht zu danken.